gari, nyumba kifahari, pesa ni mtongo zezari, nampendaka sio siri, kama tata kuza Messi, kidogo kuza chichi, ongezea kuzangwa beach, unikopeshe, chukua nusu kuza vani, za jistemu sanganya, Airtel Money yangu iko hewani, unikopeshe.